0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
3: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
4: Jam, jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
1: Oh, yeah.

your hands, everybody.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: right now, right here on Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: right now, right here on Jam FM.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Heartbreak.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet die van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: right now, right here on Jam FM.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Dick Verhaak met het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen en gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weer spreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Burgemeester Amersfoortlaan en mogelijk een tijdelijke afsluiting van de Slotenbrug voor autoverkeer tijdens de spits. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel.

0: van half negen.
1: Stik naar hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geef kapotte spullen een tweede kans bij Repair Café Duivendrecht. En rechter geeft Over Amstel boerderij gelijk. Gemeente stopt juridische strijd. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Zaterdag 6 juni opent het Repair Café Duivendrecht weer de deuren in het dorpshuis aan het Dorpsplein. Tussen 11 en 1 kunnen inwoners langskomen met kapotte spullen of een fiets die nagekeken moet worden. Het Repair Café zoekt daarnaast nieuwe vrijwilligers van handige techneuten en naaisters tot mensen die willen helpen met koffie, ontvangst en organisatie. Zo maken vrijwilligers samen buurtbewoners blij en zorgen ze voor minder afval en meer duurzaamheid. De rechter heeft bepaald dat Over Amstel boerderij in de Duivendrechtse polder gewoon binnen het bestemmingsplan past. Ook mag het bedrijf volgens de uitspraak in totaal 600 vierkante meter aan nevenactiviteiten gebruiken. De gemeente Ouder Amstel legt zich daarbij neer en gaat niet in hoger beroep. Daardoor lijkt de eerder ingetrokken vergunning nu alsnog definitief verleend te worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg. Bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC uit Horen bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meer...

0: En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wigger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Victor Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Ouderkerk Culinair Open combineert tennis en gastronomie. En koninklijke onderscheiding voor defensieraadsman Wilco Mulder. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Tennisclub Ouderkerk organiseert op 11 en 12 juli opnieuw het Ouderkerk Culinair Open. Een populair dubbeltoernooi op de 9 gravelbanen van het park. Dagelijks kunnen deelnemers en bezoekers tussen 1 en 7 genieten van spannende wedstrijden en gerechten van lokale restaurants. De inschrijving is inmiddels geopend en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Deelnemen kost €15 en inschrijven kan tot en met 28 juni. Het toernooi staat al jaren bekend om de combinatie van sportiviteit, gezelligheid en culinaire beleving. Na afloop van de avondvierdaagse kreeg luitenant-kolonel Wilco Mulder bij Rons Gastrobar een koninklijke onderscheiding uitgereikt door Suzanne de Rooij van Zuiderwijn namens burgemeester Femke Halsema. Mulder ontving de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijzondere inzet als humanistisch raadsman bij Defensie, waar hij jarenlang militaire commandanten en burgerpersoneel ondersteunde bij morele en mentale vraagstukken, ziekte en verlies. Met zijn persoonlijke aanpak groeide Mulder uit tot een belangrijke steunpilaar en kracht achter een krijgsmacht waarin iedereen zichzelf mag zijn. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune in Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze maand kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is weer zo'n rampenfilm met een vliegtuig, haaien, redding en overlevers in de film Deep Water. Een passagier van het vliegtuig van Los Angeles naar Shanghai heeft zijn battery pack in zijn koffer laten zitten en die blijkt te ontbranden in het laadruim. De cabin crew probeert de lading nog te blussen, maar dat lukt niet en de lading schuift dwars door de romp naar buiten en veroorzaakt een noodlanding in de oceaan. Ondanks dat het vliegtuig breekt en een volledige chaos verandert, zijn er toch enkele overlevenden die op zoek gaan naar medepassagiers. Maar er blijken nogal wat bloeddorstige haaien ook op zoek te zijn naar passagiers en de overlevenden moeten zorgen dat ze niet in een snack veranderen. De film Deep Water bevat nogal wat onrealistische rampenscènes, maar werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik voor je heb bekeken is weer eens een echte horrorfilm uit het boekje met de titel Obsession. Obsession is een aardig verhaal over de hopeloze romanticus Bear. Hij is al heel lang verliefd op Nikki, een zo op het oog best normaal meisje. Maar Bear is nogal onzeker en durft Nikki niet te vertellen wat hij voor haar voelt. Maar vanuit het bovennatuurlijke komt er een oplossing. Een mysterieus buisje met de naam One Wish Willow kan hij breken en dan slechts één wens uitspreken die dan zal uitkomen. In zijn wanhoop wenst hij dan ook dat Nikki ook verliefd op hem wordt. En dat wordt Nikki. Als obsessieve stalker en magneet zit ze Bear bovenop zijn lip en blijkt de wens iets te destructief te zijn ingevuld. De aardige horrorfilm Obsession werd tenslotte ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de rampenfilm Deep Water over een noodlanding tussen de haaien of de film Obsession over een wens die uitkomt. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: En daarmee is het 10 uur geweest. Simone, wat zijn de headlines voor het nieuws?
13: Keizer Karel Park viert 100-jarig bestaan. En Openluchttheater Elsrijk start een nieuw seizoen.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: De wijk Keizel Kalepark in Amstelveen viert vandaag het 100-jarig bestaan... tijdens een feestweek met diverse activiteiten... Tijdens het eeuwfeest worden heden en verleden gevierd in diverse organisaties uit de wijk doen ook mee. Het openingsfeest in het MOC aan de Lindelaan begint vanmiddag om 3:00. Daarna is er muziek, een filmvoorstelling over 100 jaar Keizer Karel Park en een borrel 's avonds. En ook in de avond is er een kroegentocht door de wijk. Voor meer informatie over het programma van de feestweek kijk op mijnamstelveen.nl. Openluchttheater Els Rijk opent morgen 31 mei het theaterseizoen met een voorstelling van de Amstelveense cabaretière José Schuringa. Het thema Lachen is de kortste afstand tussen mensen. De voorstelling begint om 3:00 'smiddags in het theater aan de Ruwilaan 20 en de kassa is geopend vanaf 2:30. Een kaartje kost €7,50 inclusief 1 consumptie. Stadspashouders krijgen 50% korting. Tickets zijn ook te koop via openlucht-theaterelsrijk.nl/agenda of aan de kassa. Bij slecht weer gaat de voorstelling niet door. Op zondag 7 juni om 4:00 in de middag is er ook een kindervoorstelling. Pim en Pom, kunst op pootjes, te zien in het openluchttheater. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur en lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: En dat deden we met Donnie Hathaway. Start Me Up, Back Together Again. Zaterdagmorgen, de laatste weekend van mei 2026. Leuk dat je bent ingeschakeld. Fijn dat je erbij bent. Hier vanuit Oude Kerk aan de Amstel wensen wij Simone en ondergetekende jou een bijzonder zonnige zaterdagmorgen. Met betere temperaturen van 14 dagen geleden, want toen was het nog 10 graden en hebben we nog een partij sneeuw voor de boeg gehad. Althans in de Alpen. Vandaag op de zendmast is het al 20 graden en de temperatuur loopt vanmiddag op hier tot 24 graden. De gevoelstemperatuur ligt op dit moment op 17 graden. Nou, dan de vraag die al afgelopen 14 dagen, Simone.
1: Nou ja, wat heb ik gedaan? Ik heb een beetje aan mijn boot geklust en natuurlijk gevaren, want het was prachtig weer.
0: Ja. Het ruime sop of de golven binnen?
1: Nou, stukjes ook wel het ruime sop.
0: Ja?
1: En soms wat binnendoor, dus dat houdt het een beetje afwisselend.
0: En als je dan even aan de kade gaat, heeft dat dan nog een speciale naam? Is het gewoon een kwestie van aanleggen en dan...
1: Aanleggen, aanmeren en dan picknicken bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Dus,
1: ja, hartstikke leuk.
0: Goed. Vandaag tussen 10 en 11 hebben we straks om 11:15 een gesprek met Jennifer van Dutch Tech on Heels.

0: En dan als het om hakken gaat, dan zijn het geen naaldhakken, maar digitale hakken waar Jennifer daar een toelichting over geeft. En Jennifer komt uit de buurt, uit Hoofddorp. Daarover straks meer. Maar het is natuurlijk ook gebruikelijk omdat een aantal items van zaterdagmorgen voor jullie hebben verzameld.
1: Vandaag de dag.
2: Ja, vandaag is het onder andere Wereld MS-dag. Ook Nationale Bunkerdag. En vandaag is het ook Internationale Dag van de Aardappel.
0: Ja, de koude aardappel of een gebakken aardappel?
2: Ja, kan beide, gekookt, gebakken, gestoomd. En Nationale Bunkerdag, bedoelen ze dan bunker met eten of die gebouwen? Want dat kan natuurlijk ook,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, zo kun je het ook uitleggen. Goed om even toelichting te geven dat dit de Nationale Bunker, de historische gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog betreffen.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, zal ik het vertellen?
2: Nou, jouw naam staat ervoor, dus jouw tekst.
0: Op de 30 mei 1911 werd de eerste Indianapolis 500 mile race gereden. Dat is voor een motor speedway een sportief evenement. Samen met de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco boord deze race tot de meest prestigieuze autoraces van de wereld. Tijdens de race die ik zojuist noemde, dus die van de Indianapolis 500, strijden de coureurs maar liefst 850 kilometer met 33 collega's. En dat zijn daar 200 rondes om de eerste plaats en daarbij een leuke prijs. Over autoracen gesproken, dit weekend geen Formule 1 race, maar volgend weekend 6 juni is er wel de Formule 1 race van ook die bekende prestigieuze race, maar dan van Monaco.
2: En in 1968, Willem van Hanegem maakt zijn debuut voor het Nederlands elftal in het vriendschappelijke duel tegen Schotland. En het bleef toen 0-0. En in 2005, Amerikaanse studente Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba.
1: Vandaag in het nieuws.
2: De A9 is afgesloten van en naar Amstelveen tussen Badhoevedorp en Abcoude. Van beide richtingen geen verkeer mogelijk. Rijd door via de A10 Zuid of neem de parallelweg via de N232 Beneluxbaan in Amstelveen en de N522 en de Achterdijk in Oude Kerk aan de Amstel.
0: Die is ook afgesloten.
2: Ja, die is ook afgesloten. Ja. Het is bijna overal afgesloten tegenwoordig. Maar ja, goed. En verder nog vertraging tussen Uitgeest en Alkmaar. En vanavond om 18:00 is de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Alkmaar vandaag is de afsluiting van het LHBTI-festival Alkmaar Pride. En verder de 20e en voorlaatste etappe van de loodzware etappe Giro d'Italia.
0: Ja, ga je kijken vanavond?
2: Ik vind het wel spannend. Dus wellicht dat ik eventjes
0: kijk voordat je gaat stappen van zaterdag. Ja,
2: kan ik me even voorbereiden.
0: Oké.
3: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Inner City. En What You Gonna Do With My Love. En ik zal het niet vragen, maar zojuist collega Ron Lokkebol binnengelopen in de studio. En met een grote glimlach is het een extra prachtige, hallo, zonnige zaterdag. Ja. Wat gaan we allemaal doen? Nou, een aantal gasten hebben natuurlijk hier in de uitzending. En we hebben nieuws en wetenswaardigheden. En het is leuk natuurlijk om op dit tijdstip om even over een koffieonderwerp te beginnen. Dat is natuurlijk wel toepasselijk. En zeker op, als je gaat reizen via de buren van Schiphol. We hebben daar ook een aantal wetenswaardigheden over. Omdat de controle voor de bagage met nieuw personeel is, heeft dat nogal wat vertraging geleid. Daar hebben we mensen wat vertraging ondervonden. Maar nog erger, een aantal vluchten die zijn last minute niet doorgegaan of zijn omgeboekt. Zo heb ik gehoord dat mensen die naar Spanje vlogen, gepland vanaf Schiphol op het moment van vliegen, het moment van inchecken te horen dat de vlucht niet doorging en dat ze met hebben en houden en bagage naar een bus moesten doorrijden naar vanaf Amsterdam naar Eindhoven, daar een hotel in en de volgende dag pas kunnen vliegen naar Spanje. Als je dan een paar dagen naar Spanje gaat, is je vakantie snel voorbij.
1: Dan wordt je incasseringsvermogen getest.
0: Nou, en als je dan met hebben en houden en met kinderen moet gaan reizen, dan wordt het een hele onderneming. Maar ook mensen die naar Portugal vlogen, hetzelfde laken een pak. Vlucht ging niet door. En in plaats van 7 uur 's ochtends werd het 5 uur 's middags.
1: Oh ja.
0: En dan ben je al door de douane heen en probeer dan maar eens al die uren te bivakeren op Schiphol. Dan ben je ook een riparmer met alle prijzen. Over prijzen gesproken, de koffie op Schiphol. Als koffielover puur zang kan ik je vertellen dat bijna alle koffiezaakjes op Schiphol wel heb getest inmiddels. Van de nieuwe Italie, om het goed uit te spreken, tot Good Old Starbucks of Stag, van de cappuccino's tot de ice letters, is het vaak het eerste wat je haalt als je op Schiphol aankomt. Als je door de security heen bent gekomen. Wist je dat je voor de security gratis een tijdslot kunt reserveren? Dat is dan wel een aanrader, want zeker met dat nieuwe systeem is zo'n slot wel handig als je het weet te vinden. En dan kan je redelijk snel doorlopen. Maar waar haal je nou die lekkere koffie vandaan? Allereerst het koekenmannetje. Ga je met de trein naar Schiphol en wil je voordat je naar de vertrekhal gaat nog een lekkere koffie scoren, dan moet je bij het koekenmannetje op Schiphol plaatsen zijn. Wil je zelf helemaal verwennen, bestel er dan ook een paar van de goddelijke koekjes bij. Simone, goddelijke koekjes?
1: Goddelijke koekjes, wat moet ik me daarmee voorstellen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Staat er een naam bij?
1: Nou, niet echt, nee. Nou ja, dat blijft dan een verrassing.
0: Ja, die gaan koekenman, we proberen. Die onthouden. En verder hebben we nog een koffiesalon op Schiphol. Dat is dan na de security. Die is al om 4 uur 's ochtends geopend. En daar kun je non-vet tot soja of oatly koffie vinden. De koffiesalon bestaan er meerdere van. En dat is zeker de moeite waard na de douane. Dat was het voor het koffienieuws. Direct nog ander nieuws, maar eerst natuurlijk gauw verder met muziek.

De zon schijnt, de lucht is blauw. Makwala idee, jouw Pino Dansio hier vanuit Oudekerk aan de Amstel. Jam FM Radio speciaal voor jou met muziek en wetenswaardigheden. En natuurlijk heerlijke klanken om bij wakker te worden op deze zaterdagmorgen. En straks als we wellicht aan de poel weer staan aan de oostkant van Oudekerk aan de Amstel, komt deze muziek natuurlijk ook vaker voorbij. Maar om al in de gedachte te komen dat het vanmorgen aan de poel in Amstelveen

0: Deze mededeling wilde ik je niet onthouden. De beautiful feeling van de zaterdagmorgen. En morgen dus aan de pool. Straks daar meer over in het tweede deel van dit programma. Een buitenwateractiviteit met heerlijke klanken en muziek. Hadden we het net over Schiphol. Als je naar Schiphol wil, heb je waarschijnlijk een paspoort of ID-kaart nodig als je gaat reizen. En dan is er in Amsterdam een nieuwe regeling dat je niet twee keer naar het stadsloket hoeft, maar slechts één keer. En ze hebben speciaal voor voor de reizende bezoeker hebben ze een service. Dat betekent dat je vanaf maandag 1 juni aanstaande maandag tot vrijdag 3 juli je paspoort of ID-kaart gratis kan laten bezorgen. Je hoeft maar één keer naar het stadsloket toe te gaan met alle je documenten, dat daar aanleveren en het wordt gratis thuis bezorgd. En dan kun je ook nog plannen wanneer je het thuis wil ontvangen.
1: Nou, wat een service zegt van de gemeente.
0: Amsterdam gaat echt vooruit.
1: Nou.
0: 2 minuten voor 10:30. Doen we al de headlines of zullen we dat zo direct doen?
1: Wat je wil.
0: Dat is jouw dag een beetje.
1: Oh, echt waar?
0: Zeg het maar.
1: Zomerplannen, laat het weten. En ruimere openingstijden horeca tijdens het WK.
0: En tot die tijd neem ik je mee met de muziek van Papiek. Gezamenlijk met Frankie Levecchio. Nog meer Italiaanse namen. Gemixt door Alex Di Ciao. Nee, Di Ciao. Niet Ciao, Di Ciao. En het is het mooie tekst op deze vroege zaterdagmorgen. Body to body.

op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder-Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. Sales@jamfm.nl. Laat uw omzet

0: het nieuws van 10:30.
1: Dik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: De zomer komt eraan en in Ouder Amstel is er vast weer veel te beleven. Weekblad Ouder Amstel is op zoek naar leuke tips, activiteiten en initiatieven voor de komende zomerperiode. Zowel inwoners, verenigingen als organisaties mogen hun plannen insturen. Organiseer jij een leuke activiteit, een buurtfeest, workshop, sportdag, markt of een ander zomers evenement, of er gebeurt iets gezelligs, sportiefs, creatiefs enzovoort, laat het weten en misschien staat het binnenkort in de krant. Tips en informatie kunnen worden aangeleverd via redactie@weekbladouderamstel.nl. Horecazaken in Ouder Amstel krijgen tijdens het WK Voetbal 2026 meer ruimte om langer open te blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal. Door het tijdsverschil met Noord-Amerika worden veel wedstrijden laat op de avond gespeeld en sloten de reguliere openingstijden daardoor niet goed aan bij de wensen van de horecaondernemers en bezoekers. Met de verruiming kunnen inwoners gezamenlijk in cafés de horecazaken naar de wedstrijden van Oranje kijken. Burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn roept bezoekers daarbij wel op om na afloop rustig naar huis te gaan en rekening te houden met de omgeving. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam deze week. Met de mooie tekst: Papa, you are my hero. Ik zou hem zelf uitgekozen hebben voor 21 juni als het vaderdag is. Maar goed, featuring Noel McCoy en Naye. Of Naji, als ik het mooi uitspreek. En dan de groep heet ZED. En dan de naam Soul, wat je wel bekend is natuurlijk. De Hot Jam, je hoort hem de komende dagen veel vaker. En dan, maandag hebben we weer de nieuwe Hot Jam. Die wordt om 16:45 bekendgemaakt. En dan is het weer spannend wat we de komende dagen dan als Hot Jam hier bij Jam FM hebben. Nieuws en wetenswaardigheden over als je op vakantie gaat en je wil de kat niet kwijtraken. Simone, wat kun je ons daarover vertellen?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk heel weinig katten die verdwalen en dan ook niet in het asiel terechtkomen. En of terugkomen bij hun eigenaar. En chippen en registreren helpt daarbij. En mensen met een kat kunnen de hele maand juni gratis hun kat laten chippen en registreren. En maak hiervoor snel een afspraak, want er zijn niet zo heel veel plekken. En elk jaar raken in Amsterdam veel katten zoek. Ja, ze kunnen weglopen of verdwalen of een ongeluk krijgen. En vooral binnenkatten natuurlijk, die raken gemakkelijker zoek. En als ze dan eenmaal buiten zijn, dan schrikken ze en vaak vluchten ze dan ook weg. En een kat die gechipt is, kan worden herenigd met zijn of haar baasje. En dat is voor beide natuurlijk een heel fijn gevoel. En van de gevonden katten kan het DOA, het dierenasiel, de afgelopen jaren slechts 17% herenigen met hun eigenaar. En dat zijn 123 van de 716 katten. En ja, als er meer katten gechipt en geregistreerd zijn, kunnen er meer katten met hun eigenaar worden herenigd of sowieso teruggevonden worden. En bij de dierenambulance op afspraak of bij DOA kun je dus een afspraak maken. Dat is de dierenopvang Amsterdam. Maandag tot en met zaterdag van 10:30 in de ochtend tot 3:30 in de middag. En om een afspraak te maken kun je bellen met het telefoonnummer 020-740-2222. En de opvang is gevestigd aan de Ookmeerweg 271. Dat is in Nieuw-West. En kijk ook even op de website van het DOA.

0: Welkom bij de Good Times, hier op 104.9 en natuurlijk de digitale kanalen Jam FM, ook via het DAB te beluisteren vanuit Oudekerk aan de Amstel. De Good Time, oftewel de New Jersey Connection, goed uitspreken. Ja, 10:45 geweest, we gaan schakelen naar Hoofddorp. Dan hebben we aan de lijn niemand minder dan Jennifer Delano. Jennifer, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent van de organisatie of bedrijf, instelling, hoe je het wil noemen, Dutch Tech on Heels.
1: Ja, klopt. Dutch Tech on Heels.
0: Wat kan de luisteraar zich daarbij voorstellen?
1: Nou, Dutch Tech on Heels is een platform waar we een vers perspectief op tech bieden. En waar al het Europese technieuws van harte welkom is. En dan heb je over waarin wordt geïnvesteerd. Of er innovatieve dingen er gebeuren rond bijvoorbeeld AI. Of als een techbedrijf van CEO wisselt. En dan denk je, nou, er zullen meer plekken zijn waar je dit kan volgen. Nou, dat valt best wel tegen. Afgelopen maanden is de plek waar het dit normaal gebeurde, Silicon Kennels, is opgekocht door een Amerikaanse investeerder en volledig van de markt verdwenen. En ook TechCrunch is gestopt met Europees technieuws. Dus ik denk dat we een gat in de markt hebben.
0: Ja, en dat ondersteun je met een podcast om daar kennis aan te geven?
1: Klopt, ja. Zo begon het allemaal. Ik wilde graag ook meer vrouwelijk perspectief laten zien in de tech-team. Ik heb daarvoor veel vrouwen gevraagd of ze geïnterviewd wilden worden. Dat was eerst met het doel om het uit te schrijven en dan online te gooien. Maar podcasten bleek gewoon een veel beter middel erbij. Dus ik heb al tientallen C-level mensen gesproken in de tech.
0: En hoeveel?
1: Die actief zijn op de Nederlandse markt.
0: Oké, en hoe lang doe je dit al?
1: Ik heb een jaartje of 3 geleden heb ik het gelanceerd. En toen voorzag ik echt al dat er in 5 jaar tijd dat dit booming zou worden. Maar dat is het eigenlijk nu al. Dus ik ben blij dat ik ben gestart, ondanks dat iedereen het toen voor gek verklaarde.
0: Wat een positief nieuws. Leuk om te horen. Doe je het in je eentje of zoek je vrijwilligers? Of kunnen mensen zich aansluiten bij de Dutch Tech on Heels organisatie?
1: Als je iets ziet op techgebied waarvan je denkt, oh, dit zou je moeten weten. Ja. Het is zelf een organisatie die het te melden heeft, laat het ons weten. Als je denkt, nou, ik vind het interessant om te lezen wat er allemaal gebeurt in deze scene, dan zou ik zeggen, ga naar een van je favoriete social media kanalen of ga naar de website Dutch Tech on Heels en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan laten we 1 keer in de week de 5 meest gelezen artikelen lezen. Dus waar de meeste, waar mensen het meest warm van worden. Ik kan zeker nog support gebruiken op het gebied van de redactie. Dus dat is iets waar ik nu heel erg druk mee ben. En gelukkig doe ik dit niet alleen, maar heb ik ondertussen een klein team om mezelf gevormd. En dan ben ik nog verder aan het uitbouwen.
0: Nou, hartstikke goed. Nog even voor de duidelijkheid. De website dutchtechonheels.com.
1: Ja, klopt.
0: En dan verder alles op het gebied van crypto, blockchains, AI, VR, cybersecurity en metaverse.
1: Ja, en wat er allemaal nog aan tech bij gaat komen. Ja, klopt. En kan je het niet vinden, gewoon even naar Jennifer Delano googlen. Stuur gewoon een berichtje, dan mail ik je de juiste dingen toe.
0: Hartstikke leuk. Nou, afgesproken dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan laat jij wat van ons horen. En wellicht ontmoeten we je de volgende keer met alle tech hier in de studio.
1: Yes, dankjewel hè.
0: Oké, succes. Goed weekend. Groetjes.
1: Tot zo dan.

0: I Want My Freedom. Wat kun je heerlijk om dat zo te kunnen zeggen in het mooie Nederland. Weer Italiaanse klanken met invloed van Michele Ciafarini. Independence is het getiteld qua titel en haar naam is Lulu. Simone, hebben we nog meer muzieknieuws?
1: Ja, we hebben leuke platennieuws. Nou, er is namelijk vandaag een platenbeurs in Almere. En je bent van harte welkom aan de Schuttenstraat. Dat is in het centrum van Almere. En de beurs is al begonnen vandaag om 10:00. En je kunt er terecht tot vanmiddag 5:00. En de entree is gratis.

0: Je hoeft maar op 3 letters te zoeken in jouw favoriete muzieklibrary. S-E-L met een punt ertussen. En dan is het getiteld Brand New. DJ Span heeft zijn medewerking daaraan verleend. Zo direct om 10:15 natuurlijk de regio-telefoon hier bij Jam FM. Maar wat zijn de headlines van het nieuws bij jou, Simone?
1: Diemen krijgt drukke maand vol evenementen.
0: En tot die tijd neem ik de muziek voor jou mee vanuit Disco Stadion. En nog, kan nog net tot 12 uur in the morning time.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI+-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties... en mensen die LGBTI+-activiteit opzettelijk bevorderen... sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen... zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied... tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Juni wordt een drukke maand op de evenementenkalender van Diemen. Dat begint op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni... met het jaarlijkse culinair festival Smakelijk Diemen op het Diemenplein. Ook op zaterdag 6 juni is er een Fair Fashion Festival... bij de verbinding op het Van Markenplantsoen. Zondag de 7e vindt eveneens het jaarlijkse Duke op het Diemerplein plaats. De avondvierdaagse Diemen wordt dit jaar gehouden van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... met zoals gebruikelijk start en feestelijke finish bij het Wapen van Diemen aan de Oude Kerkerlaan. Op 14 juni worden dan ook nog in de sporthallen Diemen de volwassen zomerspelen gehouden. Nadere informatie over de verschillende evenementen is te vinden op de betreffende Facebookpagina's. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: met Robert Howard en Kim Marcel. En daarvoor de uitroepteken bij Wait. Eén momentje voor de mensen die gaan fietsen voor het KWF in Limburg dit weekend. Heel veel respect en steun voor deze mensen die daarvoor zich inzetten. Omdat er net, hoor ik in het nieuws, nergens regen in Nederland valt, maar uitgerekend in, ja, hoe zielig is dat. En dan deze week donderdag is er nog meer nieuws voor een goed deel om te fietsen. En dat is dan de Alpe de Huzes. Dat wordt om 6:00, om 10:00 ochtends live uitgezend op kanaal 6. Dan wel SBS 6. Dat is misschien ook nog aandacht voor jou in je agenda om te plannen komende donderdag. Dan is het de hoogste tijd voor de zaterdagmorgen, even na 11:00. We hebben nieuws en wetenswaardigheden over...
1: Vandaag jarig.
2: Ja, vandaag zijn onder andere jarig Tijl Bekkant. Dat is een Nederlands cabaretier en televisiepresentator. En is vandaag 52 jaar geworden.
0: En verder hebben we ook nog in de herinnering Kate Bush. Britse zangeres, muzikante, singer-songwriter en een tevens ook producer. Zij is vandaag 68 lentes geworden.
2: Arnold Schwarzenegger, een Oostenrijks-Amerikaans acteur en filmproducent. En Arnold is geboren op 30 juni 1947. En die is nu alweer 79 jaar.
0: En verder voor iedereen vandaag jarig is of wat feestelijk te vieren heeft. En met het gebak van Ron Lokkebol in de studio zou ik ook haast denken dat we wat te vieren hebben.
2: Nou, wat een feestje.
0: Iedereen komt hierheen. Ja. Nou, zoveel gebak hebben we dan ook weer niet in de studio. Maar het ziet er ontzettend leuk uit. En lekker en feestelijk op deze lentedag met zonnige temperaturen en een mooie blauwe lucht boven Nederland. Welkom, leuk dat je luistert. En blijf erbij tot 12:00, want we hebben om 11:15... over een paar minuten de streektelefoon. En om 11:45 hebben we het nieuws en sportwetenswaardigheden over sport aan de pool. En over sport gesproken, je hebt vandaag de Slow Marathon. Triathlon. Dus ook triathlon. Barbara staat erbij of doet mee in een goed gevolg. En die kun je dan van harte aankondigen. En dat is collega Barbara van de andere zaterdagmorgen bijvoorbeeld. En dat is in Oudekerk aan de Amstel aan de Plas. En het gaat ook richting Apkoude. En is het verder lopen, fietsen en zwemmen.
2: Ja, we zijn ook bijna vergeten voor alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Dan willen wij natuurlijk namens alle medewerkers van Jam FM een hele fijne dag toewensen. En van ons allemaal van harte gefeliciteerd.

0: En zo is het leven ook op zaterdagmorgen hier bij Jam FM vanuit Oudekerk aan de Amstel. Wie heb ik aan de lijn? Hallo,
1: hallo. Wie heb ik aan de lijn? Spreektelefoon.
0: Precies, het mooie tijdstip van 11:15 dat we gaan bellen met wat wij niet weten wie we aan de lijn krijgen. Want dat heeft de vorige streektelefoonkandidaat georganiseerd. En dat was vorige week een prachtig onderwerp. Ik ben het even kwijt, Simone.
2: Ja, ik weet het ook niet meer, sorry.
0: Nee. Nou, wie weet dat degene die vandaag aan de lijn hangt dat nog weet te vertellen waar hij of zij bekend van was van vorige week.
2: Het gaat over, jawel. Ja.
0: Altijd spannend.
2: Ja.
0: Zaterdagmorgen, 11:15, tijd voor de streektelefoon. En dat we gaan bellen met iemand die de telefoon door heeft gekregen van de vorige week kandidaat. Dat ging over tennistoernooi. Dat had hij, even kijken wie had
2: het. Ja, nu je zegt. Ja. Ja.
3: Niels van Dulmen.
0: Niels, goedemorgen.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter.
0: Dat gaan we Niels niet aandoen. Maar het zou dus Niels worden die op deze zaterdagmorgen hier tekst en toelichting zou geven. We proberen het direct naar de volgende plaat nog wel even een keer om te kijken of dat wel gaat lukken. En anders is het een kwestie van jammer.

0: Klanken van de Sugar Hill King en de Rapper's Delight. En terwijl hier ons gebak het goed smaakt, althans de geuren. De smaak zal nog even op een schoteltje en een vorkje moeten wachten.
1: Jam FM, new music.
0: Draaien wij muziek voor jou, Momo Boyd. En je kan er maar niet op een titel komen. Oeps, en zo is het dan gelijk ook getiteld.

0: Goeie. De klanken van Oeps, Momo Boyd, zo was de titel genaamd. En dan hebben we het weer vol gesprekken met collega Ron Lokkebol in de studio. Het is altijd lachen, gieren, brullen. Als hij er is, en het is zeker een tip om bij hem af te stemmen. Ron, uit mijn hoofd, donderdagavond, donderdagmiddag, jouw programma?
1: Nee, moet ik allemaal goed zeggen. Hè?
0: Woensdag.
1: Maandagmiddag, 4 uur.
0: Maandagmiddag, 4 uur.
1: En dan hebben we ook nog...
0: We hebben hier een microfoon voor je georganiseerd.
1: Kijk.
0: Maandagmiddag, 4 uur.
2: En de dinsdagavond, 6-8... voor Timo van Amstel. En ja. Dan hebben we nog de woensdag, 6-7. En mocht iemand anders om 7 uur niet zijn, dan nemen we die ook nog even waar.
3: Jongen.
0: Oftewel, we hebben het hier over zeer enthousiaste vrijwillige collega.
2: En dan de zondagavond, hè. 8-10. Ron Rocks.
0: Man, waar haal je al die muziekgedachten vandaan om iedere uur
2: dat,
0: weer...
2: Dat boort zich vanzelf te plekken. Verzinnen we gewoon.
0: Je zal maar zo'n gave hebben. Ja, ja. Joyce James. En hier, Come Into My Life.

0: De lenteliefde van Joyce Jacynth, Coming to My Life. En als je dan toch nog een paar regenbuien maandag en dinsdag voor je kiezen krijgt, dan kan je wellicht de laptop, tablet of andere digitale medium erbij pakken. Want sinds afgelopen dinsdag heeft het Museum voor Beeld en Geluid de Schatkamer geopend. Dat is het zoekwoord op Google of andere zoekroutine om het digitale archief van, even kijken, dat zijn het aantal bezoekers, 200.000, maar ik geloof iets van 700.000 programma-items van radio en tv uit het verleden hebben ze online gezet. En dan kan je zoeken in programma's zoals Zwiebert, Sonja, Polygoon, Sterreclame, Stuivenzin, wie kent het nog? En Q en Q. Ja, en JJ de Bom. Nou, daar was ik geen vriend. Te land, te zee in de lucht, die ken ik dan nog wel. Verder programma's van NOS Radio 1, Jan Willem start op en Met het oog op morgen, als het meer om de inhoud gaat. Terug te zoeken bij de Schatkamer, een onderdeel van Beeld en Geluid. www.deschatkamer.nl.
1: Dat is natuurlijk ook een heel mooi, sorry dat ik je interpreteer, maar het is ook omdat het de Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. En daarom geeft het instituut hiermee het grootste media cadeau uit de geschiedenis aan alle Nederlanders.
0: Ja, voor aankomende dinsdag en woensdag.
1: Heb jij een favoriet? Oh.
0: Ja, een favoriet heb ik zeker. Floris. Wat was jouw favoriet?
1: Ja, Rutger Hauer. Ja, die had ik boven mijn bed hangen. Ja, ja. Ja, is niet

gepassioneerde radioteam van Jam, mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: Simone, wat zijn de headlines direct voor jou? Nu, zo direct.
1: Slow triathlon bij Oudekerkenplas. En Oudekerk Culinair keert terug op het kampje.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
3: Stik naar harte de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond Aklet, meldt Trouw. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Vandaag 30 mei vindt bij de Oudekerkenplas de Slow Triathlon Oudekerk 2026 plaats. Tijdens dit laagdrempelige sportevenement leggen deelnemers achter elkaar 3 onderdelen af. Zwemmen, fietsen, wandelen of hardlopen. Het draait daarbij niet om snelheid, maar om meedoen op je eigen tempo. Er kan door deelnemers gekozen worden uit 1/8 of 1/4 triathlon, met routes door de omgeving van Oudekerk, Abcoude en Nichtevecht. Ook publiek is welkom om de deelnemers langs het parcours aan te moedigen. Na 2 jaar is het weer zover. Oudekerk Culinair keert terug. Op zaterdag 6 juni staat het dorp weer volledig in het teken van culinaire beleving, entertainment en gezelligheid voor jong en oud. Stichting Promotie Ouder Amstel nodigt iedereen uit om samen te genieten op het vernieuwde kampje van verfijnde hapjes en heerlijke drankjes, aangeboden door diverse horecagelegenheden. Naast het eten is er volop ruimte voor ontmoeting, muziek en entertainment. Tijdens het evenement wordt bovendien gebruik gemaakt van speciale glazen, een heus collectors item, waarmee Oudekerk Culinair ook bijdraagt aan een duurzamer event. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur en lees je op onze website jamfm.nl.

0: groep heet The Aristo Freaks. In samenwerking met Katie Sledge, die naam hebben we eerder gehoord. En het is getiteld Keep On Moving in het voorjaar van 2026. Je bent met alles in de weer met bezig. Met de tuin, met je boot, met de motor. Anderen misschien wel met de auto binnenste buiten een goede zomerbeurt geven. Dat die direct ook weer fris en fruitig de zomermaanden door kan. Als je niet in de file staat. En over files gesproken, nee, ik zal het je bewaren. Maar Nederland is af en toe geen pretje om doorheen te komen. Denk erom. Met de verkeersafsluiting om Amstelveen zal je vandaag extra kilometers moeten maken om bij het hartje centrum van Amstelveen te komen of eromheen te komen als je van Schiphol, van Badhoevedorp naar Apkoude of vice versa bent, want beide richtingen zijn afgesloten. Dat als oponthoud, maar keep on moving met nieuws en wetenswaardigheden. Simone, hebben we nog nieuws over de inwoners van Ouder Amstel?
1: Ja, de inwoners van Ouder Amstel, de gemeente ten zuidoosten van Amsterdam, mogen zelf een naam kiezen voor een nieuwe stadswijk. Het gebied waar over anderhalf jaar de eerste woningen moeten verrijzen, moet Duivendrecht met Oudekerk aan de Amstel verbinden. En de gemeente Ouder Amstel, die nu nog bestaat uit de losstaande delen Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht, krijgt een derde deel bij. Het gaat om het gebied tussen station Duivendrecht, Johan Cruijff Arena en de A2. En daar moet vanaf 2028 een groene stadswijk verrijzen met, jawel, 6200 woningen. En inwoners van Ouder Amstel hebben de afgelopen week per post een unieke stemcode ontvangen, waarmee ze tot uiterlijk 7 juni hun favoriete naam kunnen doorgeven. En de naam wordt dan op 17 juni onthuld. En ze konden kiezen uit 3 namen, namelijk Amstelvoorde, Buiten Amstel en Ouder Amstel. Dus dat zijn de 3 mogelijkheden waar de bewoners zelf uit mogen kiezen.
0: Ja, heb jij een bepaald gevoel bij een van de 3 namen?
1: Ik denk dat ik zou kiezen voor Buiten Amstel.
0: Ja, daar heb ik inderdaad ook. Omdat Amstelland hier al de streek is waar de gemeente voor is.
1: Ja.
0: En dan is Buiten Amstel als nieuw buitengebied tussen Duivendrecht en Oudekerk.
1: Een logische keuze.
0: Ja, maar we mogen niemand beïnvloeden.
1: Nee, maar... maar het is wel een logische keuze.
0: Ja, inderdaad.
1: Yes.
0: Over een paar minuutjes een gesprek met Christa Mol. Zij is organisatrice van de Poeldag morgen in Amstelveen. Als de slow triathlon vandaag te veel van te goed is, dan en misschien met de buitenactiviteiten voor de zaterdag, hebben we morgen nog een leuke bezienswaardigheid en activiteit. Maar daarover zo meer. Jeff, ga je aan de slag. Sorry, Jeff.

0: Masters at Work, To Be in Love. En daarvoor Jeff Hendrick om het volledig uit te spreken. En Back in the Days. En daarmee is het 11:45 geworden. Hoogste tijd om aandacht te geven voor een mooi evenement. Morgen aan de zuidkant van het Amsterdamse Bos. Aan de Noordpool. En daarvoor hebben we aan de telefoon niemand minder dan Christa Mol. Christa, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Hi. Jij bent in het hart van de activiteit en de voorbereidingen. En morgen wellicht volop aanwezig voor de Spoeldag Sport Experience.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Zeker weten. Ja, wij zijn voor Amstveen Sport. Dat is het bedrijf dat het sportbeleid voor de gemeente Amstveen uitvoert. En wij organiseren dus een Poeldag Sport Experience, waarbij we alle sportaanbieders uitgenodigd om daar naartoe te komen. We willen hun eigenlijk een podium geven om wat zij allemaal te bieden hebben in Amstelveen. En dat mensen dus kunnen zien wat er allemaal wel niet te doen is. Want het sportaanbod is heel breed in Amstelveen.
0: Ja, en wat wordt er morgen tentoongesteld om daar kennis mee te maken?
1: Er zijn 50 sportaanbieders, dus zelfverdediging, er is een podium voor dansen. Op het water kan je waterfietsen, subpakanoën, de watersportverenigingen zijn erbij. Volleybal, korfbal, hockey, skaten, basketbal, er is van alles eigenlijk. Ik denk bijna alle sporten die je kan bedenken, die zijn er wel.
0: Die zijn er wel en het wordt niet alleen gedemonstreerd, maar je kunt er ook zelf aan meedoen.
1: Ja, dus er worden clinics gegeven, open trainingen door verenigingen, demonstraties op het podium en op het water. Je kan meedoen, je kan kijken, je kan lekker op het terras gaan zitten. Ja, er is van alles te doen inderdaad.
0: En dat voor is alle dus leeftijden. Morgenochtend om 10:00 begint het tot 6:00 smiddags?
1: Ja, klopt helemaal. 10:00 de hele dag door.
0: De hele dag door. Het evenement is gratis.
1: Ja, alle activiteiten zijn gratis, dat klopt.
0: En waar is de beste parkeergelegenheid om op aan te sturen?
1: Het is een parkeerterrein bij het gemeentehuis van Amstelveen. Daar kan je gewoon gratis parkeren. Ook genoeg met de fiets of met OV is het ook bereikbaar. Dus ik wil iedereen inderdaad oproepen om lekker daar naartoe te komen. En te ontdekken hoe groot het sportaanbod van Amstelveen is.
0: En om 11:00 wordt het ook nog officieel geopend?
1: Ja, klopt. We hebben wereldkampioen Handy Skier. Die gaat een demonstratie geven daar. Dat is om 11:00, dus dat is denk ik ook wel het kijken waard.
0: Ja, inderdaad. En ik heb gelezen dat Herbert de Raad, de wethouder, ook nog daarbij aanwezig is.
1: Ja, die is bij de opening ook inderdaad, om het evenement officieel te openen.
2: En een parade heb ik gelezen, hè? Een vlaggenparade.
1: Ja, klopt. Daniel Abraham, die was de vlaggedrager van de Paralympische Spelen. Die is erbij om bij de opening gaan alle sportaanbieders dus met hun vlag de vlaggenparade.
0: Ja. Maar het is ontzettend leuk om zo dicht bij bekende Nederlanders op sportgebied in kennis te maken. En daar allerlei vragen over te stellen en clinics mee te kunnen doen. Fantastisch initiatief.
1: Zeker.
0: Dankjewel voor je bijdrage. Een prachtige zonnige zondag en heel veel succes.
1: Ja, hetzelfde. Bedankt voor het bellen.

0: voormalig Hot Jam hier van Radio Jam FM. Nicola Manini, I Want Your Body. En daar zullen we maar niks over zeggen.
1: Lijkt me goed. We zijn lekker bezig hoor, hier show mee hoor.
0: Als moeder natuurlijk je toch dingen hebt meegegeven waar andere mensen iets tekort hebben omgekomen, dan kun je zomaar de tekst van de titel verzinnen.
1: Ach ja, je kan niet alles hebben.
0: Nee, je kan zeker niet alles. En laten we bescheiden blijven.
1: Ja toch.
0: Wees blij met wat je hebt.
1: Zo is het.
0: Ja, twee benen op de grond. We hebben nog een mooie initiatief.
1: Ja, dit jaar bestaat de stichting Beschermers Amsterdam 20 jaar. En staan zij stil bij wat er in de tijd in ons gebied is gebeurd. Met een interactieve pop-up expositie op buitenplaats Wester-Amstel laten ze wat veranderingen zien, oude kaarten en nieuwe verhalen. En ze willen graag de waarde van de open polders, de boerennatuur, het weidevogelgebied en de cultuurhistorie van Amsterdam laten zien aan de volgende generatie. En ze willen ook de waarde graag behouden inderdaad, dus voor generaties die na ons komen. Het landschap dat verdwijnt, dat komt natuurlijk nooit meer terug, al dus de voorzitter van SBA, Wim Zwanenburg. Er is ook een handig programmaboekje met een kaart en alle locaties die staan erin en de openingstijden. En als je verder informatie wilt, dan kun je kijken op de site www.beschermeramsterdam.nl.
0: Heel handig.
1: Voor meer informatie.
0: Ja, voor meer informatie. Ja. En zeker voor de komende regendagen, voor morgen te aanschouwen. Ja. Dan wel, tijdens de regen aanschouwen en volgende week te plannen. Want morgen staan we natuurlijk aan de pool. Maar we nemen zo afscheid en daarover direct meer. Terug nog even in de tijd met de klanken van Ultraneten. En het mooie vrije gevoel van Noord-Holland. Zo vlak onder de rook van Amsterdam. Wat vanavond bijzonder onveilig wordt. Ondanks zie je wenkbrauwen omhoog gaan. Hier is Free.

0: Tot zover de klanken van Ultranete en Free. Hier bij Jam FM. Start me up tussen 10 en 12 uur. Het was weer een enerverend programma, althans aan de andere kant van de microfoon.
1: Een heel enerverend.
0: Ja, nou ja, een feestelijke zaterdagmorgen mag je ook wel eens hebben. We hebben natuurlijk ons plezier gehad en we hebben de hoop dat je ons stukje plezier in ontvangst hebt kunnen nemen om er ook een leuk en zonnig zaterdag van te maken. Daarmee is het de hoogste tijd om afscheid te nemen. We wensen de dames van Lunchtime. Time for Lunch. Julia Nader, heel veel succes en plezier bij de komende 2 uur... waarin waarschijnlijk ook weer veel gelachen wordt... want dat kan ik herinneren van de afgelopen weken... waar er altijd wel een situatie zich voordoet... wat de nodige humor oplevert. Ik wens jou, Simone, een hele goede zaterdagavond.
1: Voor jou hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: En een fijne zondag.
0: En een mooie zondag.
1: Ook dat.
0: En een paar goede weken, want wij zien elkaar 13 juni weer...
1: Over 2 weken weer.
0: Over 2 weken. Volgende week heel veel plezier bij Pieter Kuyt en consorten. En dan maken we er een mooie zomermaand juni hier bij Jam FM van. Dankjewel voor het luisteren en een goed weekend.
1: Ciao.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel, volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Groot erotisch centrum geschrapt. Amsterdam zet in op forse bezuinigingen. Amsterdam krijgt voorlopig geen groot erotisch centrum in Zuid. Pro-Amsterdam en D66 schrappen het plan uit hun nieuwe coalitieakkoord. En willen in plaats daarvan zoeken naar meerdere kleine locaties voor sekswerk. Tegelijkertijd bereidt de nieuwe coalitie een bezuinigingsronde van ongeveer 350 miljoen euro voor. Om de gemeentefinanciën op orde te brengen. Daarbij wordt vooral gekeken naar een kleinere gemeentelijke organisatie, minder bureaucratie en scherpere keuzes over welke taken de gemeente uitvoert. Het coalitieakkoord wordt op 3 juli gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: What's your zodiac sign? I'd rather not tell mine.
1: Julia. Ja, ik weet die van jou wel, ja.
0: Ja, die van mij, joh, dat is...
1: Wat is daarmee?
0: Ja, joh, dat is... ik denk de beruchtste van de hele...
1: Van de dierenriem, ja?
0: Ja, de beruchtste, denk ik.
1: Ik vind het wel meevallen, hoor. Net even te rekenen. We zijn hier al 2 jaar. Toch, bijna?
0: Ja, ja, ja.
1: Het valt wel mee, hoor.
0: Ze hebben reputatie, Jules. Ze hebben reputatie. Ja, ja, ja. Goed en slecht, denk ik.
1: Maar dat is the most wanted.
0: Ze zijn the most wanted.
1: Oh,
0: in goed en bad. Oh. Ja. Wat hebben we in de studio? We hebben
1: Wat hebben we in de studio?
0: Een ram. We hebben ram en we hebben... Oh my god.
1: Twee
0: rammen tegen mij. We gaan door naar de Hot Jam. Welkom. Time for lunch.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Ja, we zijn beland bij de jarige artiest. Ik zie Julia nee zeggen. Ja. Ja.
1: Gouden regel. Hij is al begonnen met zingen.
0: Nee, maar dit is de jarige artiest van vandaag, waar we even bij stil gaan staan. Geboren in Atlanta, 30 mei 1974. Ook bekend als Thomas Burton CeeLo Green. En in 2006 werd hij bekend als zanger van een band. Weet je welke band, Jul? Gnarls Barkley.
1: Nee. Ja. Doesn't ring a bell.
0: En ze scoorde een wereldwijde hit met dit nummer, Crazy. Kwam ook in verschillende landen op nummer 1 terecht. Maar in Nederland scoorde ze met dit nummer een nummer 1. Ja, dat duo, Gnarls en Barkley.
1: Ja, natuurlijk weet ik het wel. Ik zei nee. Ja, of course.
0: Met dit nummer scoorde hij nummer 1 hit in Nederland. En in 2007 won hij een Grammy Award voor Best Alternatieve Music Album. En hij heeft ook met Santana samengewerkt, hè, in op dat album Supernatural uit de jaren 90, dacht ik. Mm-hmm. Maar in 2010 hervatte hij weer zijn solo carrière. En hij heeft wat nieuwe muziek uitgebracht en dat wil ik met jullie delen. En als je goed luistert, hoor je hier een sample in.

0: De jarige artiest van vandaag, The Rest of Your Life. En als je goed luistert, was dit een sample, hè? En hij was trouwens ook een coach in The Voice van 2011 tot 2013. Ja, wie herkent deze sample dan?
1: Ik ben even aan het nadenken, ik weet het niet.
0: De meesten zouden zeggen Paul Hardcastle uit 85, maar deze sample gaat nog veel verder terug, want het is van een jazzinstructeur en choreograaf, Frank... Frank Hatchett. Zal ik hem gewoon draaien, Joe?
1: Ja?
0: Ja, hè? Dit is de originele, dus niet van Paul Hardcastle. Uit 83.

0: Wat leuk, we krijgen in de chat een compliment. Ja, dit is het originele nummer. De meeste mensen die kennen hem van Paul Hardcastle uit 85 en geremixed. Maar de origineel is van een jazzdansinstructeur, choreograaf Frank Hatchett uit 83. Ja, en hij was eigenaar van de beroemde studio's in New York, de dance studio's. En Jewel, heb je nog iets? Welkom.
1: De slow marathon is vandaag.
0: Ja?
1: Ja. Nee. Slow triathlon. De Oude Kerkerplas.
0: Oh, ja. Spannend. Ja.
1: Nou ja, wat heel lekker is, is dat er is geen prestatiedruk. En daarom heet het Slow Triathlon. Dus het is allemaal een beetje...
0: En we staan binnenkort ook denk ik weer aan de plas. Openlucht.
1: Ja, heel erg leuk. En nog veel meer trouwens, lees ik net. Dus heel erg leuk. We gaan echt een soort van tour doen.
0: Mm-hmm. En we gaan over naar...
1: Het nieuws.
0: Nee, nog niet, Joe. We gaan over naar een...
1: ik denk wel
0: we gaan over naar een groep uit Brooklyn.

0: Als een man dat aan mij vraagt, friends, wil je vrienden zijn? Ik geloof er helemaal niks van, hoor, Jules. En deze Houdini uit Brooklyn. Sinds hun laatste 6e album, Six, heeft de groep geen nieuwe muziek meer uitgebracht. Maar de platen van de groep zijn samplebronnen geworden voor hedendaagse artiesten zoals Nas. Die kennen we deze toch? If I Rule the World, hè? En Prodigy. Jules, zouden we nog de sample-editie houden?
1: Ja! Dat zeggen dus we ook al een half jaar, toch?
0: Ja, dan draaien we gewoon de origineel en daarna,
1: ja, leuk,
0: en daarna
1: leuk,
0: de gesampelde versie.
1: Ja, ja.
0: Hey, en de volgende artiest, Jules, kom naar Nederland. De volgende artiest.
1: En wanneer is dat?
0: 1 juni, hier op de achtergrond te horen. Kai Tornada heeft een nieuw album uitgebracht.
1: Mm-hmm.
0: Deze Canadese elektronische muziekproducent uit Haiti. Origineel, hij is in Haiti geboren. Hij heeft een Grammy Award gewonnen voor beste dance elektronische album in 2022. En 1 juni staat hij in de Ziggo Dome.

0: Het eerste nummer wat hij ooit samplede op 15-jarige leeftijd was van Earth, Wind & Fire, September. Ik heb het over Kai Tranada. Hij staat 1 juni in Nederland. Amsterdam, hè? Heb je iets te zeggen, Jules? Ja. Nee, zeg het maar.
1: Weet je dat hij twee keer in het voorprogramma stond van Madonna in 2015? De Rebel Heart Tour. Inderdaad. Eén keer in Amerika en één keer in Canada.
0: Weet je het me afvraag? Hoe ziet zo'n Ziggo Dome dan eruit? Want hij is eigenlijk geen zanger. Hij is ook niet echt een danser. Hoe moet ik me dat...
1: Dan moet één enige manier is... We moeten dat uit gaan vinden.
0: Gewoon één groot feest.
1: We moeten het zelf naartoe gaan.
0: Dan staat hij daar achter die draaitafels.
1: Nee, ik denk wel dat hij een band mee heeft. Dat kan niet anders.
0: 1 juni staat hij op Nederlandse bodem, Amsterdam.
1: Ja, dat is aankomende maandag.
0: Klopt, maandag. Ja. En mocht je het niet kunnen, staat hij nog 10 juni in Brussel. Is ook niet zo ver, hè? In de Arena. Brussel Arena, okay. Brusselse Arena. We hebben nog even tijd, Jules. Ik denk toch dat ik nog even doorga met Kai Tranada, Space Invader. Wat hebben we zo in het nieuws?
1: Ja, dat is de Slow Triathlon in Ouderkerk.
0: Tot zo.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Princess Mix met de hoofdpunten van het radionieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd die er mogelijk bij betrokken is. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is uitgegeven. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sloottriathlon bij Ouderkerkerplas. Bij de Ouderkerkerplas wordt vandaag de sloottriathlon gehouden, waarbij deelnemers op hun eigen tempo zwemmen, fietsen, wandelen of hardlopen. De eerste deelnemers zijn al gestart vanaf 8 uur en de wedstrijden duren tot ongeveer het einde van de middag. Er kan worden gekozen uit een 1/8 of een 1/4 triathlon met routes door de omgeving van Ouderkerk, Apkoude en Nichtevecht. Het evenement draait niet om snelheid, maar om meedoen en plezier in bewegen. Publiek is nog steeds welkom om de deelnemers langs het parcours aan te moedigen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.
4: Jam on Saturday. Jam FM. 1, 2, 3.

0: Dit was nieuwe muziek hier op Jam FM. Wat vonden jullie ervan? Ja, Justin Garner, Little Miss Possessive. En ben jij een beetje possessive in de liefde, Joel?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, is ook niet. Is nou, ja, een beetje, kijk, een beetje bezorgd kan wel. Maar ja, inderdaad, heel erg possessive is denk ik niet echt gezond.
1: Ik had het gesprek met mijn zoon laatst. Ja? Valt me op dat de jeugd veel conservatiever is.
0: Ja?
1: Ja. Dat.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat kan.
1: Ja. Dat viel ons ook wel op. Ja.
0: Of alleen maar in jullie gezin misschien.
1: Nee.
0: Zijn gewoon vrienden
1: wel,
0: bedoel je?
1: Nee, maar weet je wel, wat weet ik, van hebben we het ergens over. Zo van, dat kan echt niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Of zo, met een zus van, weet ik veel, van een vriendje. En dan, nee, dat kan niet.
0: Beetje normen en waarden.
1: Denk, ja, ik weet ook niet, maar.
0: Oké, okay, ja. Nou ja, ieder zijn ding toch, denk ik. Hé, hey, ik heb de volgende ladies klaarstaan. Het zijn de Braxtons. Van hun debuutalbum. In 1991, tijdens een showcase met L.A. Reid en Babyface, werd Toni Braxton zonder haar vier zussen, want ze begon in eerste instantie in de Braxtons. Mm-hmm. Zij werd als enige gekozen en gecontracteerd als de eerste vrouwelijke solo-artiest van het label van LaFace.
1: Dat lijkt me ook niet lekker.
0: Nee, klopt.
1: Voor die andere zussen. Ja.
0: En na het vertrek van Toni in 91...
1: Was het over?
0: Nee, ze diende nog wel als achtergrondzangeressen bij Toni Braxton haar tour. Maar dit is nog van hun tijdperk, de Braxtons.
2: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: ze heeft nieuw materiaal uitgebracht. Maya is back met een nieuw album. En ze brak door in de jaren 90 op 19-jarige leeftijd met Ghetto Superstar. En dat nummer werd ook een nummer 1 in Nederland. Maar het is lang stil geweest rond de zangeres. En ze heeft nieuw materiaal uitgebracht. Ik hoop dat het een beetje in de smaak viel. En we hebben een request. We gaan zweten. Let's sweat with Keith Sweat.
1: You know it was about 3 o'clock when I looked at the time. And I had about 2 more hours to go before I got to your love. And the time just kept ticking slower and slower. When I got to the front door, I thought about

0: Hij gaat er nog niet mee stoppen, Don't Stop Your Love.
1: Want maar, wat is hij aan het doen?
0: Hij toert op dit moment met de R&B Lovers Tour alongside Joe, Drew Hill en Ginuwine. Ja, hij is nog steeds... Ja, Kid Sweat, hij laat ons zweten.
1: Hij laat ons zweten en hij zweet zelf ook.
0: En ik heb wat nieuwe muziek weer voor jullie klaarstaan. Cardi, opkomende nieuwe artiest. En hij heeft officieel zijn eerste onderscheiding al in de wacht gesleept, Julia.
1: Hoe heet hij?
0: Cardi.
1: Cardi.
0: Nee. Hij heeft door Billboard is hij uitgeroepen tot R&B Rookie of the Month. En dat is beste nieuwkomer, een nieuwe artiest. En hij heeft trouwens iets geproduceerd voor Drake's nieuwe album.
1: Oh, welke? 1, 2 of 3?
0: Die met die hand.
1: Oh.
0: Heb je die moes gezien? Drake met die... Ja, iedereen... Ja, er is wel wat kritiek over ontstaan.
1: Nou ja, de meningen over die albums, die zijn best wel... Dat is niet mis. Mensen zeggen, ja, weet je, het was echt een beetje kwantiteit.
0: Nee, maar Michael Jackson had toch zo'n gouden handschoen. Ja, en Drake heeft nu een ijshandschoen. Maar goed, Cardi heeft iets geproduceerd voor Drake. En hij heeft zelf nieuwe muziek uitgebracht. Hij is uitgeroepen tot Rookie of the Month. Beste nieuwkomer. Het is wel heavy R&B. Dus mocht je een beetje liefdesverdriet hebben. Het kan een gevoelige snaar raken. Be warned.

0: ze verhuisde op 21-jarige leeftijd naar Atlanta en begon met liedjes schrijven voor artiesten zoals Maya, Christina Milian. En ze was achtergrondzangeres voor Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé. En dit was het resultaat. Ze ging solo, Jade Noah. En Jules, ik heb nog één. Ik kom één nummer tekort.
1: Ik denk, daar komt het.
0: Ik ga toch weer voor Kai Tornada, want hij staat 1 juni. Geeft
1: maandag is dat.
0: Optreden in Amsterdam.
1: Zijn nog kaartjes misschien op Ticketswap?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Okay.
0: Ik denk het wel. Gisteren nog wel.
1: Oh, je hebt toch gecheckt?
0: Ik heb eventjes gespiekt.
1: Oh, zij hebben een alert?
0: Nou, misschien
1: een beetje.
0: Misschien schommel ik wel even langs die kant op. Kai Tornada nog voor jullie. Tot zo.

0: Vodafone-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat?
2: Ventilatie Noord-Holland.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotseling een zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook wel iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Bergen doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Snackautomaten bij tramhaltes ter discussie. De nieuwe snackautomaten bij tramhaltes op Eiburg zijn niet bij iedereen geliefd. Een van de bewoners daar is een petitie gestart. En die is al ruim 460 keer ondertekend. De automaten waar naast chocoladerepen ook blikjes energiedrank in zitten, staan er sinds een aantal weken. De automaat stimuleert ongezonde keuzes juist op een plek waar dagelijks veel kinderen en jongeren langskomen, staat er in de petitie. Die gaat over een automaat bij de halte Steigereiland. Over de automaat bij de halte Vennepluimstraat staat ook een petitie online, al is die veel minder vaak ondertekend. De woordvoerder benadrukt dat de komst van de automaten vooraf met de opdrachtgever vervoersregio's afgestemd. Vooralsnog wordt de inhoud van de snackautomaten niet aangepast. Maar zegt dat het GVB wel in gesprek blijft met zowel de gemeente als buurtbewoners. Alle meldingen en signalen worden meegenomen in de evaluatie van de introductie van de automaten op deze haltes. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Dankjewel Nada. En ja, wat een nieuws. Ik moet toch even reageren dat het mij ook opviel.
16: Oh ja? Ik heb het nog niet gezien.
17: Nou ja, ik ga niet super vaak met de metro of met de tram.
16: Ja?
17: En ik dacht bij mezelf van...
16: Heb je dat gezien?
17: Ja.
16: Van automaat?
17: Oh. Ja, ik dacht, wat een rare... Dit stimuleert helemaal niet. Allemaal van die
16: ongezonde snacks.
17: En ongezond. Ja. Dat ik denk van, kom op. Hm? Is dit nodig?
16: Ja, geld.
17: Het gaat altijd om geld. Ja, vervelend.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: Ja, welkom in het tweede uur van Time for Lunch. Een warme dag, gelukkig niet zo warm als gisteren. Gisteren hebben we volgens mij de 36 graden aangeraakt in het zuiden.
16: Was je daar?
17: Nee, daar was ik niet, maar ik dacht 3 er vanaf, 33. Ik vind het nog steeds heel erg warm. Maar goed, vandaag ook nog wel, wat is het, 28? Voelt nog steeds wel broeierig aan. Maar die regenbui, ik weet niet waar jij was, Code Geel. Ik heb er niet zo heel veel van gemerkt.
16: Jawel, er zijn wat rozen omgevallen, rozenbomen. Echt? Ja, ik vond het wel sneu.
17: Ik heb er niets van gemerkt.
16: Hij was zo mooi uitgebloeid en nu is hij...
17: Zijn alle blaadjes weg van je rozenstruik.
16: Een beetje takje eraf. En...
17: Echt?
16: Ja.
17: Maar goed, wij gaan weer heerlijke muziek draaien waar je ook bent op de fiets. Bij de Slootriathlon in Oudekerk aan de plas. Ik wilde jou wat vragen. Oh. Eet jij vaak, hou jij van brood?
16: Ja, toch wel.
17: Ja.
16: Hangt er vanaf wat erop zit.
17: Ja. Maar gewoon die geur van vers gebakken brood.
16: Ja.
17: Ja, daar ga ik mee starten nu.
16: Mm.

0: leuk.
1: Relax.
2: Nou, relax.
1: Take it easy.
2: Ik ben een beetje bang geworden voor twee rammen hier in de studio.
1: Nou, hallo, welkom.
3: Hoi. Hallo allemaal.
1: Ja, wat een heerlijk nummer is dit, hè? Het is een Deens duo, is dit. En de clip is gemaakt door Lars von Trier. En als je een beetje bekend bent met filmregisseurs, dan weet je wie dat is. Dat is dat bekende filmpje waarbij ze dus het vliegtuig uit jumpen. Ja, dat was voor die tijd was dat best wel bijzonder. En uiteraard, MTV bestaat niet meer. Maar,
2: het is nog steeds bijzonder om uit een vliegtuig
1: het is nog steeds
2: te springen.
1: Maar toen, weet je wel, zo'n filmpje. En ja, dat het dan een clip was. En, ja, daar ken ik het ook wel van. En inderdaad, dat zinnetje wat hij zegt, Sakabona Kunjanawena, dat is Zulu. Mm. Dat had ik ook wel eens gedeeld. Ja, dat betekent, hallo, hoe gaat het met jou? Dus ja, dat is wel leuk om mee te beginnen, toch? Dacht
2: ja, zo.
1: Ja, we gaan terug naar, eigenlijk officieel draaien we hier 80 en 90er jaren. En ook wel de Zero's. Maar ik ga terug naar de jaren 70.
4: The ultimate old and new school mix. Jam FM.

0: hoorde Earth, Wind and Fire.
1: En wat zo leuk is, Jewel. Kai Tronada geeft toch een optreden 1 juni. Hij is geïnspireerd door Earth, Wind and Fire.
0: Kijk.
1: Zijn eerste mix, zeg maar, de sample mix, was op 15-jarige leeftijd.
0: Ja. Geïnspireerd door?
1: September, dat nummer September.
0: Oh, dus,
1: deze band heeft heel veel artiesten geïnspireerd. Ook de hedendaagse, ja, Kai Tronada. Is gewoon elektronische.
0: Als je het hebt over die sample editie. Hallo, ja, hoe vaak is Earth, Wind and Fire gesampled?
1: Ja,
0: dat is ontelbaar. En ze zijn nog heel erg actief, hè?
1: Ja, alleen de leadzanger is wel overleden. Ja, dat vind ik wel jammer, want hij had wel echt een bekende, hoe zeg je dat? Een herkenbare stem.
0: Ja. Ik kijk even naar mijn gast, Earth, Wind and Fire.
2: Hallo. Ja, dat is helemaal mijn tijd. Dat
0: klopt wel. En je hebt niet toevallig ze live gezien?
2: Nee, jammer genoeg niet. Nee.
0: Nee, ja, dat zou wel heel leuk zijn als we dat hadden kunnen vertellen.
2: Ooggetuigen, ja.
0: We hebben natuurlijk, we hadden het net even over MTV. Daar werden
1: Ik ben niet zo fan meer van MTV, Julia. Na het zien van de film Michael. Hebben jullie Michael Jackson? Ja, er kwam een stukje in voor dat Michael Jackson de eerste getinte artiest was die daar een podium kreeg. Het was voornamelijk... Ja, blanke artiesten.
0: Maar ik herinner me heel erg hip-hop, hoor.
1: Dat kwam na Michael Jackson. Hij kwam toch wel echt wel met Thriller en zo.
0: Dat is met mij nooit zo
1: doorgekomen. Er kwam een stuk in voor in de film dat Michael Jackson toch wel echt... dat er een belletje werd gepleegd. En
0: waar zijn de zwarte artiesten?
1: Ja, zoiets in die trant, ja.
0: Dat
1: werd Michael Jackson dus. Mm. Ja, dat was een discussie.
0: Maar ik herinner me wel echt die Crips en weet je al.
1: Ja, maar
0: al
1: dat
0: die...
1: kwam later. Ja, Michael Jackson was de eerste... Ja, getinte artiest die daar zijn podium kreeg.
0: Oké. Nou ja, dan heeft hij wel in ieder geval een soort van weg gebaand voor andere
1: artiesten. Zeker, ja. Heeft hij goed gedaan, wel.
0: Ik heb een hele lekkere, ook daar. Hey, we hebben het even over de sample. Ik heb er stiekem toch een sample. Ga jij maar luisteren welke. It's Jam 104.9 FM.

0: Ja, heerlijk deze bas toch? Car Wash. En dit is van de Franse producer, remixer Dr. Soul. Uit 2021. En ja, natuurlijk is het origineel van Rose Royce, geschreven door Norman Whitfield. Uit 76.
1: Hé, hey, dat bouwjaar ken ik nog.
0: Dat jouw bouwjaar, ja? Ja, het is, ik vond deze wel heerlijk hoor. En het lijkt net alsof we back in the days gaan. Die heb ik nu klaarstaan. Maar dat gaan we eigenlijk helemaal niet. Het is een nummer wat recentelijk is uitgebracht. En volgens mij heb ik hem hier al eens gedraaid. Ik ga hem gewoon recyclen. Uit 2020, oh. Back in the day.
1: Mm.
0: En wij gaan daarheen, toch? Hadden we gezegd. Het was nog een beetje ver weg. We durfden hem echt nog niet vast te leggen. Maar wij vonden hem wel heel tof. Want het deed mij echt wel denken aan bepaalde artiesten. En dat zijn gewoon muzikanten, zijn studenten. Of in ieder geval, ze zijn student af. Ze zijn afgestudeerd in Rotterdam, had ik begrepen.
1: Maar nu zijn ze Rotterdam in de house.
0: Rotterdam in de house. Ja, mijn moeder is hier. Hallo, zeg
2: hallo
0: eens iets.
2: Hallo allemaal.
0: Ja, uit Rotterdam.
2: Rotterdam is present.
0: Nee ja, deze twee. Sietske Mors en Remy Lau. Ja, het klinkt allemaal niet heel Nederlands. Maar het is een waanzinnige track. Back in the day. En die doet denken aan de jaren 90 uit Amsterdam.
3: Jam FM takes it slow. You wanna

0: nostalgia hier, jaren 90. En wij gaan ook, denk ik, in oktober terug naar de jaren 90, toch? Zij treden op in Hilversum in de Vorstin. Had ik even opgezocht.
1: Heel leuk. Hoeveel? Wat zei je dat?
0: Ik weet het even niet meer welke datum, maar het was volgens mij oktober. Het is echt
1: kunnen we ze in de studio een keer uitnodigen?
0: Dat zou superleuk zijn. Zullen we dat gewoon doen?
1: Ja.
0: Dat is best wel een goed plan. Klinkt toch heerlijk dit, of niet?
1: Heel knap. Ze komen toch uit Amsterdam?
0: Knap. Uit Dummy.
1: Ja.
0: Nee, volgende artiest hebben klaarstaan. Rochelle Jordan. En ik vond dat zo'n bijzonder verhaal. Zij, hoe heet het? Dit is een Canadese zangeres. Dit nummer is uit 2025. Doing It Too. En ze heeft in haar jeugd heeft ze heel veel tijd doorgebracht in het ziekenhuis.
1: Oeh, dat is wel...
0: Ja. Een sickle cell anemie.
1: Oh, jee,
0: een bloedziekte.
1: Ja.
0: Waardoor ze dus heel veel en daardoor kon ze eigenlijk heel goed haar, hoe zeg je dat, muzikale talenten ontwikkelen.
1: Ja.
0: Dat vond ik echt wel een bijzonder verhaal. Dat ik denk van ja, dan ga je echt helemaal in die creatieve
1: mode.
0: Ja, vibe en modus zitten. Ja.
1: Heeft het iets goeds opgeleverd?
0: Ja. En uiteindelijk zegt ze dus ja, dat die zangpartijen en zo, dat is dus haar absolute, ja, hoe zeg je dat, naast tekenen, schilderen, heel creatief persoon, is ze dus blijven hangen bij die muziek. Bij je zingen. Nou ja, niet onverdienstelijk. Dit is in augustus 2025 uitgebracht. Doing It To Rochelle Jordan. New music. Jam FM.

0: Doing It Too, Rochelle Jordan.
1: Nou, bij het horen van dit heb ik spontaan besloten, ik wil naar Keitra Nada.
0: Nou, wij toch?
1: Ja, oh ja, wij, Julia.
0: Ja, hou ik wel van, spontaan. Heel erg leuk. Wat hebben we zo in het nieuws, Nada?
1: Gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches.
0: Coach. Okay. Gaan we eerst naar de reclame.
2: Tussen 8 en 10 uur.
3: Jouw favoriete hits uit de 70s, 80s en 90s.
2: Black Light,
3: een avond vol soul, disco, funk en R&B.
4: Timon van Amstel.
5: Jam FM, where the magic is in the music.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 1:30.
6: Dit is Francis Mix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd. En het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. De gemeente Amstelveen zoekt nog 2 energiecoaches. Een energiecoach is een vrijwilliger die wordt opgeleid door het energieloket Amstelveen. De coach geeft huiseigenaren en huurders in Amstelveen persoonlijk advies over energiebesparing. Een energiecoach geeft informatie over subsidies, het vinden van een vakspecialist of voert samen met de inwoner een huisscan uit. Dit is een digitaal hulpmiddel dat een persoonlijk stappenplan laat zien. Het is een pre als de coach ook Engels spreekt, omdat er in Amstelveen veel expats en inwoners wonen die geen Nederlands spreken. Voordat een energiecoach start, volgt hij of zij een training via het energieloket. Inwoners die energiecoach willen worden, kunnen uiterlijk voor 1 juni 2026 een korte motivatie per e-mail sturen naar energietransitie@amstelveen.nl. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel, Nada.
7: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Julie.

0: Daydreaming. En je hoorde inderdaad de Australische Young Franco featuring Frank Moody. En Frank Moody is een Engels duo. En ja, zij waren eigenlijk onlangs nog in Nederland allebei. Young Franco was 27 maart dit jaar in Paradiso. En Frank Moody het duo in Tivoli. En eigenlijk ook wel heel veel festivals aangedaan in 2026. Het is wel opvallend dat ze dus dit jaar niet in Nederland zijn tijdens de festivals. Dat is wel jammer. Nou, ik heb een volgend nummer even erin gesqueezed. Mijn moeder is hier in de studio.
1: Hallo.
0: Ik dacht, die houdt heel erg van reggae. En laat ik je maar eens gaan verrassen.
2: Oh, Jules, weet je dat we nu al in de open lucht te horen zijn?
0: Echt?
2: Dus deze gaat, deze gaat wel heel goed bevallen.
0: Heerlijk, deze. The Earth has music for those who listen. Jam FM.

One Draw, Rita Marley. Hoorde je, dat is dus ja, de weduwe van Bob Marley. In 81 is deze uitgebracht. En ja, destijds veroorzaakte deze single nogal wat voor wat ophef. Vanwege de pro-marihuana boodschap in het nummer. Nou, je hoort het al, I Wanna Get High. Maar goed, ik vond het wel een beetje zomers om erin te gooien. En vanuit de zomerse, ja, hoe zeg je dat, vibes gaan we naar You Got Me Humming, Moment of Truth. Jam FM.

0: Humming, humming, you got me humming. Ja, weet je waar dit vandaan komt? Welk jaartal?
1: We weten het al, Jules.
0: Oh, je weet het al.
1: Ja, maar sowieso is de jaren 70, dat hoor je.
0: Ja. 77.
1: Was het niet 79?
0: 77. Nee, oorspronkelijk uitgebracht in 76 als B-kant.
1: Oh, weer dat bouwjaar.
0: Groeide
1: dat
0: uit.
1: Beruchte bouwjaar.
0: Ja, is dat jouw bouwjaar? Groeide uit tot een populaire clubhit. En dat nummer dat ging gewoon een eigen leven leiden in de New Yorkse disco scene. Bizar, toch? Ik vind het wel echt een heel gaaf nummer. Ja, dat is.
1: En wordt bijna nooit gedraaid. Maar ja,
0: nee.
1: Nog wel, we keeping it alive.
0: Wat is Hummen eigenlijk?
1: Amen, amen, amen.
2: Dat is wat een bij doet.
0: Oh, een bij. Ja, oké. Okay. Ik dacht dat het neurien was.
1: Hummen.
0: Hummen is dus wat een bij doet.
1: Humming is zoomen.
0: Oh, zoomen. Oh, ja. Aha.
1: Maar dat is toch gekeken. Een beetje verboden nu in Nederland. Als je de vrouw zoomt of zo.
0: Wat zeg jij nou?
1: Toch? Als je
0: waarom?
1: Ja, je mag toch vrouwen niet meer
2: wisselen?
0: Oh. Ja. Ja,
2: dat is weer fluiten.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Het is sinds 2024 officieel in de wet.
0: Dat je niet meer mag fluiten?
1: Nee, je mag vrouwen niet meer nafluiten. En op straat mag je.
0: Dus, oh, dat
1: wordt gezien
0: niet,
1: als straatintimidatie.
0: Oh,
1: als je dat soort dingen vrouwen roept. Ja.
0: Doe het nog een keer.
1: Ja.
0: Nee, dat wist ik helemaal niet. Geen idee.
1: Google
0: ik weet
1: het maar.
0: Wat er natuurlijk heel veel gedoe over is.
1: Ja, zo pssst, dat mag niet meer.
0: Nee, pssst, mag niet. Maar dat is niet fluiten.
1: Dat ook.
0: Ik haat mensen die fluiten trouwens.
1: Ja, als je echt een vrouw op die manier benadert, dat mag gewoon niet meer. Dat
0: nee, maar ook van mensen die dingen komen installeren in je huis en die dan gaan fluiten, ja, dan krijg ik moordneigingen.
1: Oeh, ja. Oh, dat is wel extreem.
0: Ja, dat is heel heftig.
2: Volgens mij heet dat misofonie.
0: Ja, dat heb ik echt. Ja. We zijn dat een keer gehad.
2: Moest echt, en zo.
0: Oh, nee, ik trek iemand die fluit niet. In mijn keuken aan het installeren is. Nee, ik word helemaal gek.
1: Oh, wat heftig.
0: Ik had echt zoiets van, stop. Want ik ga,
1: nu komen er hele heftige,
0: nu komen heftige
1: dingen naar buiten.
0: Maar het is niet gelogen.
1: Oh,
0: ja, ik kan er echt niet tegen.
1: Mm.
0: Maar goed, we gaan nog meer doen. Mijn moeder die is hier in de studio. En
1: hallo.
0: Ik denk, ik ga hem gewoon even opzoeken. Parliament Flashlight.

0: Parliament. Meest iconische, revolutionaire funknummers aller tijden. Het nummer werd uitgebracht in januari 98. En geschreven door George Clinton, Bernie Worrell en Bootsy Collins. En met deze track veranderden ze eigenlijk een beetje ook de funkmuziek. Voor het eerst gingen ze elektronica introduceren. En iedereen verklaarde hen voor gek van, wat doe jij? En iedereen ging het nadoen.
1: George Clinton in het parlement.
0: Parlement, in het parlement, ja, inderdaad. We gaan naar Jomanda. En niet de Jomanda met die blauwe jurk aan. Nee, een trio.
1: Zij was toch aangeklaagd, Joe? Of niet Jomanda?
0: Is dat zo? Ja, dit is een andere Jomanda. Amerikaans vocal trio. En die hebben een gigantische clubhit gemaakt met dit nummer. Geproduceerd door de legendarische Steve Silk Hurley.

0: Jomanda, niet de Jomanda in de blauwe jurk hier. Een trio uit Amerika, Gotta Love For You. In de remix van Steve Silk Hurley. En ik hoor een beetje Cici Peniston-achtig erin.
1: Oh, een ander nummer. I got a love itch for you. Ja, ik weet niet meer wie dat zingt ook alweer.
0: Dat is natuurlijk dan gewoon de remix. Ja, dat is het.
1: Ja.
0: Of course. Ga je nog wat leuks doen?
1: Kai Tornada, hoop ik.
0: Ja, ga jij even zoeken naar die kaartjes? Ja. Wij willen erheen.
1: Ik
0: zie lijkt me ook heel erg leuk.
1: Ik zie je maandag, ja. Amsterdam.
0: Ja, oh ja, je moet het manifesteren, hè? Dat
1: tuurlijk.
0: Is het. Ja, precies. Nee, mensen, ik wil jullie alvast een heel fijn weekend wensen. En hou live radio in de gaten, want we gaan inderdaad op locatie zijn. En dat wordt heel leuk. Op verschillende plekken. En ik weet niet wanneer we het gaan announcen, maar in ieder geval weer aan de plas.
1: Mm-hmm.
0: Waar vandaag ook de Slow Triathlon is. Ik ben er even langs geweest. Zag er erg relaxed uit. Uiteraard.
1: Maar weet je vanaf welke datum of is dat nog niet bekend?
0: Volgens mij eind juni.
1: Oh, zo snel.
0: Begreep ik net.
1: Okay.
0: Ja. En ik heb iets lekkers klaarstaan voor jou nu. Ja. Niet kijken. Ook weer uit de recycle. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want hij is gewoon supergoed. Mensen, ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet van dit weer. Ga naar buiten. En zet je radio aan. Dit is Boogie Down Bronx, Man Parish en Freeze Force Crew. Tot volgende week.
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s.
4: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
2: Jam FM.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. Double O-F-Y.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook wel iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jock Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Oh,

zaterdagmiddag. En de Systems Go Down, mensen. Het is heerlijk. Even lekker iets doen. Met de Pointer Sisters en Automatic. Welkom hier, Hans van Soest. Met de Saturday Afternoon Show. En fijne tracks onderweg. Ik heb deze nieuwe track van JC Soul. Show Me hier bij de Jam. En zometeen ook die nieuwe van Lucas Seto.

Falsetto. Wat een lekkere track is dit, zeg. Hoe heet die ook alweer? Sweet Lovin' inderdaad. Even na 2 uur Hans van Soest met die heerlijke zaterdagmiddag afternoon show. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik weet niet of jij er wat van vindt. Laat het ons gerust even weten. Hans@jamfm.nl en de Junk Themselves Fox.

Silver Gun. Nee, zeg het verkeerd. De Young Gun Silver Fox. Dat was hem helemaal. Still got it going on. En ja, ze treden op. Amsterdam. Daar gaat het gebeuren. In Paradiso. Op 13 juni 2026. Dus lekker erbij zijn. En ze komen ook nog in Duitsland. Mocht je daar in de buurt wonen. Niet zo ver weg van de grens. Dus even terug naar de tijd met Jody Piper en Cashmere. Love's What I Want. Met de

0: Ja, dat is een van de beste achtergrondzangeressen die we kennen in Nederland. Jodie Piper. Dit was nog een solo-traject samen met Peter Hollestelle. Dat is eigenlijk weer de broer van Connie van der Bos. Nou ja, zo is het allemaal tot rollen gekomen. Heerlijke track, Love's What I Want. Hier bij The Jam hebben wij nog fijne, fijne tracks. Onder andere een track van de formatie Chic. Oh, wat fijn. En ze komen, althans niet het gehele Chic, maar wel een deel van Chic, met andere Now Rogers naar North Sea Jazz. En volgens mij ook zitten ze ook op Soestdijk Parkpop. Chic nog een keer, Hanging bij Jam.
1: Hey Theodore, like what are we gonna do tonight, man?
2: Theodore? You ain't hanging out with me calling me no Theodore.
1: Well then, Slick. I said, what we gonna do tonight, man?
2: I'm gonna get most down.

een van de derde album volgens mij van Chic. Deze track kwam uit Tongue in Chic. Ah, dat was een album met een dame op een evenwichtsbalk, denk ik. Dat was een prachtige single, 1983, voor formatie Chic. Heb ik de allerlaatste voor 3:30. En dadelijk een hele lekkere track van Jesse Green. Maar eerst deze van de Kraak en Smaak, ook naar North Sea Jazz. Hold back.

0: Princess Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. En Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke lino-sneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startschaart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. De op- en afrit bij Oudekerk is gedurende beide weekenden dicht. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

heerlijke track deze van Jesse Green. 77 jaar, komt uit Jamaica, heeft niet zoveel hits gemaakt. Maar wel deze, Nice and Slow. Draaiden wij hier bij de Jam even na 3:30. En welkom terug. We zijn er tot 3:00. En daarna nog veel meer fijne track.

0: nog een keer. Ah, bijna. Hij is inmiddels 80. Deze Al Green. Wat een fantastische track weer.
1: To love somebody.
0: To love somebody.
1: To love somebody.
0: To love somebody.
1: The way I love you.
0: Van Zandvoort tot Amsterdam. En van Utrecht ook naar Amsterdam. Jam FM. En Snoop Dogg. Stop.

laatste optreden wat wij zagen was Snoop Doggy Dogg. Was toch bij de Olympische Spelen, waarbij een man moest plassen en langs hem heen liep en hem volledig werd afgevoerd door die bewakers van Snoop Dogg. Zo kan het ook gaan, mensen. Rijkdom heeft zijn prijs. Hier Spence, Genie's Love. Ken je Spence, dag? Uit Amsterdam. Luistert en huivert.

Hey, Mr. Spence had in 2023 een geweldige track weer opgenomen. Na een aantal jaren van afwezigheid. Genie's Love. Ah, die had hij ook nog even laten horen in de studio bij ons. Kan ik me nog wel herinneren op de vrijdagavond. Voices in the Dark nu. Keep it warm.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
12: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen. En gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weer spreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Burgemeester Amersfoortlaan en mogelijk een tijdelijke afsluiting van de Slotenbrug voor autoverkeer tijdens de spits. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Earth, Wind & Fire en Love Goes On. En net Just Can't Give You Up van Booker Newberry III en Mike Stevens. Een legendarische track binnen de soul scene die in mei 2026 voor het allereerst officieel is uitgebracht op het label Expansion Records. Straks voor je Tom Brown, Brighter Tomorrow. Eerst DJ Khaled in It Ain't Over. Till It's Over.

Tom Brown, regelmatig gedraaid hier in de Soul Express. Je hoort de Brighter Tomorrow. Daarvoor DJ Khaled, It Ain't Over, Till It's Over. En Mary J. Blige deed ook mee. Straks voor je Glenn Jones. Eerst Aura, A Little Love. Werd uitgebracht in 1982 door Aura. Het origineel was een mid-tempo funky boogie track. 10 jaar later, in 1992, besloot Soulful Records om de track nieuw leven in te blazen voor de bloeiende clubscene van de vroege jaren 90. Ze gaven de klus aan Steve Silk Hurley. Hurley nam de originele vocale arrangementen van Aura en plaatste ze over een gloednieuwe, energieke 90s house productie.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Het bleek echter te gaan om een waterpistool. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. En het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws gooi je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

Joe Negro en Prove That You're Feeling Me, daarvoor Jody Watley en SRL The Passion. Straks voor je Kashif, eerst M&S Presents The Girl Next Door, een absolute houseklassieker uit 2001, al werd hij als white label in de clubs al een underground hit in 2000. Het nummer ademt de energie van een legendarische disco uit de jaren 70, verpakt in een 21ste eeuws jasje.

Cassie, if it's alright, daarvoor MS Presents, The Girl Next Door. Ik heb er nog twee voor je, straks Bruno Mars, God Was Showing Off. Eerst Drifting Away van Paul Hardcastle. De track werd oorspronkelijk op 29 maart 1994 uitgebracht en is op verschillende belangrijke Hardcastle albums terug te vinden. Hardcastle One bijvoorbeeld, in 94. Drifting Away was een van de absolute hoogtepunten op dit album. Feel the Breeze in 94 en The Reprise. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Leek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC uit Horen bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meerdere nieuwe winkels en concepten. De opvallendste toevoeging is modeketen Stradivarius, die eind 2026 een winkel van 1000 vierkante meter opent, verdeeld over 2 verdiepingen. Ook modelabel Summum heeft inmiddels een nieuwe vestiging geopend. Daarnaast komen deze zomer bubble tea concept Dynasty en lifestyle merk Waterdrop naar het winkelcentrum. Volgens winkelcentrummanager Eduard Helwig blijft het Binnenhof zich ontwikkelen tot een eigentijdse plek. Ook GD Sports, Douglas en CNA vernieuwen of vergroten hun winkels. En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wieger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De regering van de Verenigde Staten gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. En afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstellanddag op 7 juni en eerste noodsteunpunt in Dorpshuis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Amstellanddag. In deze 18e editie staat alles in het teken van Next Gen. De waarde van het landschap voor toekomstige generaties. Het evenement valt samen met het 20-jarig bestaan van de stichting. Landschap dat verdwijnt komt nooit meer terug, aldus de voorzitter Wim Zwanenburg. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een bakfietstocht, Amsterdam bekijken vanaf het water en wandelen naar de stille plek in Polder de Ronde Hoep. De dag opent feestelijk om 10:30 in de ochtend en alles in het teken van de natuur. Een programmaboekje met kaart, de route van de stempeltocht en openingstijden is beschikbaar via www.beschermamsterland.nl. D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei een motie ingediend voor de realisatie van een noodsteunpunt in Dorpshuis in Duivendrecht. Het is belangrijk dat ook inwoners die zich geen eigen noodpakket kunnen veroorloven toegang hebben tot hulp in noodsituaties. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Ook is er aandacht voor kwetsbare bewoners van Oudekerk en Waver. Meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien. Hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen. En daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. De Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jog Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van half zes.
1: Dit is Francis Brix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. En de temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startshart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. De op- en afrit bij Oudekerk is gedurende beide weekenden dicht. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden.
16: Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
17: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC Uithoorn bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meerdere nieuwe winkels en concepten. De opvallendste toevoeging is modeketen Stradivarius, die eind 2026 een winkel van 1000 vierkante meter opent, verdeeld over 2 verdiepingen. Ook modelabel Summum heeft inmiddels een nieuwe vestiging geopend. Daarnaast komen deze zomer bubble tea concept Dynasty en lifestyle merk Waterdrop naar het winkelcentrum. Volgens winkelcentrummanager Eduard Helwig blijft het Binnenhof zich ontwikkelen tot een eigentijdse plek. Ook GD Sports, Douglas en CNA vernieuwen of vergroten hun winkels. En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wieger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
18: Here we go.
14: Saturday Soul.
19: Met Leno.
20: Met Leno Muit.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan de Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jock Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn JamfM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn JamfM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstellanddag op 7 juni en eerste noodsteunpunt in dorpshuis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Amstellanddag. In deze 18e editie staat alles in het teken van Next Gen. De waarde van het landschap voor toekomstige generaties. Het evenement valt samen met het 20-jarig bestaan van de stichting. Landschap dat verdwijnt komt nooit meer terug, aldus de voorzitter Wim Zwanenburg. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een bakfietstocht, Amsterdam bekijken vanaf het water en wandelen naar de stille plek in Polder de Ronde Hoep. De dag opent feestelijk om 10:30 in de ochtend en alles in het teken van de natuur. Een programmaboekje met kaart, de route van de stempeltocht en openingstijden is beschikbaar via www.beschermamsterland.nl. D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei een motie ingediend voor de realisatie van een noodsteunpunt in dorpshuis in Duivendrecht. Het is belangrijk dat ook inwoners die zich geen eigen noodpakket kunnen veroorloven toegang hebben tot hulp in noodsituaties. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Ook is er aandacht voor kwetsbare bewoners van Oudekerk en Waver. Meer nieuws over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Saturday Soul.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Online een 2-

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen en gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weerspreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur op de burgemeester Amersfoortlaan en mogelijk een tijdelijke afsluiting van de Slotenbrug voor autoverkeer tijdens de spits. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Always full of fun, Jam.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Manhattan Funk.
4: Jam on Saturday.
5: Jam, jam.
4: Jam FM. Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
4: Showtime.
6: Manhattan Show.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with
3: Ron Bunschoten.
2: Jam on Saturday.
4: Jam, Jam.
2: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Jam X On met weer een uur 80's Jam Classics in de mix. Te horen zijn onder andere Slave, 52nd Street, Yazoo, Fat Larry's Band, Doggy Fresh and the Get Fresh Crew, Full Force, Carl Anderson, Sister Sledge, People's Choice en Destiny. Maar we starten met Cashmere en Let the Music Turn You On.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
4: Jam.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Goedenavond en welkom bij Jam Mix On. 24 80's tracks in de mix het komende uur met onder andere Midnight Star, Thelma Houston, Glenn Jones, Paulie Carmen, High Fashion, Colonel Abrams, The Whispers, The OJ's en onze held Tony Scott zit er ook in met The Chief. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
6: Jam, jam.
4: Jam FM.
6: Turn that damn music up.
7: Jam Mix On. Jam FM.
4: Showtime.
8: 60 minutes of beat.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.